0: yamgira samu so nqa ngisadu ngincamu ke uli ngine kothe mgiki iqoqwe ke mkhona unthi chonqi yigigiya xaxaka qembe ke mimi icama yomukugika kwichuna wa yangkhona gira konxa omke mchiwa sisima gita a kondisa dani kolar malabuga kimtanje ngxa ngqoqquma ke konke honort in siva ngxa tiqa ke nyiha mukugika sa tikhisi ke xa giyaxela udwa mke xa qemchuma ngiyajonqa. Goeiemôre Piero, kan jy my luister?
1: Hallo, goeiemôre. Ja, ek het 'n lekker en mooi hoor.
0: OK. So, kan jy net vir ons bietjie vertel oor vandag se event wat plaasvind?
1: OK, baie dankie vir die media vir die geleentheid. En ek is Piero Mosavalla, en die veld is pas die resultate wat ek kry. Om boodschap te verzamelen door onze leerkracht. En dat is also de Voice of the Sun met people's kantoor waar het event van gisteren vandaag houdt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en vandaag ik is nu met die voorzitter van die organisatie, de Voice of the Sun People, met Lucas Pomuru. Zo een paar goedjes praten en zal even verbeterlijk hoe gaan die dingen de dag aan. Ik zou gewoon bamba Luca net uitgaan. Net uitgaan, ik wat je hebt aan mij kunnen tijd.
2: Ik zou een bamba, ik heb een bamba ga go checken. Maar ik ga even mijn nieuw kamer in, ik heb je wat gaan kennen. Ik denk dat je nog alleen dit is, je hebt door. Als ik hier, je hebt hem twee gaan checken. Baie dankie Piero vir die brief wat jy net vir ons so bietjie verduidelik het en baie dankie aan die voorsitter Lucas Pomuru. So ons sal aangeskakel bly om meer te hoor van julle twee. Ya bunga anjika nghe mkogi gengkuma gisati musi mgeda sung. Teki kakam wa kweme gengkume eka mamuku giga kwe chunam u. Mgeda sa kwehe the voice of the sun gulupu. Kage ha o kweme gengkume eka mamuku giga kwe chunam u. Ta kukumasi yangi hang akam Lucas Pomuru mkwada chigge. Kemudian kita kongga awam, kemciwa sisi ma agita ta agita kondisa, macam ngama ta, kamu kau kalau belum kau maka krisim tiri ngasih kita sa, macam ngama ta, kita enam wa kau mungkin kau mungkin kita mah, tapi lebunga, ke mahu tak tanya ta agita, XKFM a producer, Piero Musawanga yete ne gihe gya kakala he hankwa asinti bisi gihe gya akone sa gani singula he antene kwa ngudwika he angkuma ichigde akam koke kongke radio XK FM tamoku giga kwa ngkuma kuma ke kongke honor tensiwa ngkuma ichigda ki neha matu isa mku giga saka kresi kakaluto mki gata mga ke yetuwa ngla chimbusi mgira kwa ngkuma ngkuma mko program ki gana anjika mgea sengkwa tansupa mki manita kwa mehimu uchigde gigwe kama mko ula ngkuma chigde wa yalf irin awi kawla chigde gigi angam awha yalfu nagam chigde gigi kwa satom yalf irin angam program ngui tina akal uto amki wala sin lagi chwa ngang tam labu ngam tan jiwa ngalag dawa kumaki kongki honor in siwa ngam chigde gigi niha mugu chigde gigi kasa ka akal uto amki wala ngang hwa chigde gigi ichwa ngang

0: Yam gita sa musungak ni sa tuging amuke muli gita mula gita kom teke ke yalfik tawa diar tak manita ke kongke radio XKFM gita kom teke diar tak manita ke kanda diar tak manita ngutin gita kau yam tini gitu ag angawa mko program ta ngunut kwa tim tini gike kwan hau kwa kwe ke ka awa kwa mekin kumen ay kama muku gika kwe chunam uchi musi mtini kwa ta kwe a kaa gwalo ke Piro Musavanga, yang gegia kanam aka kala dan kota kwang na wam ke ke kretini ge akundi sa cimbu singki chuang ke gen sugula Piro kani me wer
1: ya ke to wer ba de tak lemia
0: okay so u for der di event now so fer
1: lemia dan ki fer kalenge tal vier dan de skuda de sande so de le okay kru tal kon extra fem tal vier
0: Ja, hoe vorder die event van vandaag zover?
1: Ja, vandaag die eerste dag.
0: Ja.
1: Ik heb nog niet bij je recht. Ik heb het om bij elkaar te komen. En de eerste offering zal klaar beginnen. En dan gaan we met de andere klom wat achterna ons komen. En ik heb ook een van die programcoördinators van de Voice of the Sun People. En daar gaan we ze bongo om met ons te delen. Waar we van die dag en hoe is de planning? Wat alles het er zover gaat doen?
0: Oké.
1: Ja, zo het zal nooit om gezag, dan zal het even heel erg. Vandaag is dan ik zo met Handische Bongo, een van de organiseerders van het programma, dat hij ons kan vertellen over dit wat gaan van vandaag met jou, met ons aan. Ja, Bamba Handi, dat kan ik een check en een joke, ik zei zo naar mijn dier, wat daar plaatst in het kind, wat daar toch nu, dit in ons wat ik hier toch niet heb.
2: Yeah, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'
1: koyo ya mokotata bana mpaka tena ofia teka ya mungu tukohata mkhasha wao mmoja wao akitokote atoza te program ya mokotata ora tia zinzi ya os ya akori kama ke garana ta ya ta ni khaka ta ba yana hakuri ko chako ka marsha ya ta kha tira to tie thoro je me ye go tsaka ga mara go ke le sita tso go fa go se ga tsama tang le ka ya ka kha ka ra sna go kha ya ke ka ra tsiri ya ke ke tsam ka ra tsi tso cha ke go tsu go e be tsa ka ne ba ya okay, and grazie che entrare in and hands over program coordinator man the voice of the sun people come up plus we get NPO where you can tell that I could see ka go teman ke da mata le power ID them can come to the class you go to no go ya go ke kere kere khate o se do kwen ka le tsama tea gana o porong ke tsa po kwa ntse ke go tla tla go tla tla khate o program content o tsi rupi mo tle ha ke bana tsa se ke go ya ka ka me mase bona mo ntse ka tla go tsama le go kana ka tla tsa thoro tsaka ga no tsa don le shanet le mia se pa sa le ker te pe ke o te ke ga fa ke tom go ka program dire e le se ka de bit en te wor ba khan an yo ro no platform team o ke ter me pandi ye ga ga no me se be makar ga ko me o nar ti le den fan the voice of the sun people on sachi and an npo but the platform team is va di verrichtinge aanbied.
0: Baie dankie Piero vir die gesprek en die bewusmaking oor die gebeure van die event vandag. Ya bunga kamkoti ni asam ngida saka ngosi kangqagi akondisa. Kume ngikume icama mukugika kwetunam ya ngida sindike the voice of the sun qagita hang akawisisi kwetistine gekelaya. NPO sun yitini qagi giyaka kalamu kugika qathi o ka kume ngik mmeqicama mokugika ku tunam u sika u hunqa mke ntume kauteng gewa kweke qala nqe nginam qe hujwe qe mgeta ngaita ke 16 June waqam ngau ya wa qume ke ntume qe khoga tjong ke ga wam kona ko kam tini a kwe wa ke kon a kweke ku eka wishishi ge ke kam kham tinga maqa mgeta ku a nam wakata kam ge ku ke qal gom ko goma ke tshimbu ke mgeta ke sa ku he piro musa wanga ge ke mwaki samtwe kanywa program coordinator Hansi Sibongo hesa mwaki kwa nga wa mkika wisisi kikage akundisa kakala magita lea bunga kimtanji wa nkwa mkuku maki kongi Radio XK FM mkuku kwa mkuku ma kakresi lantini gya kala utwa mke wala sinki chwa ngu mtena tuisa mkuku giga sa wala msingha mkia chwa ngu ta chimbusi ngu mkita kwa gumik angawa mprogram kika ngu mwage tas a fita te dura ci digresa ok program tena kalutom ki wala msinga nki ya

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Whistling Jack Smith, I was Kaiserbill's Batman. Die laaste versoek voor ons by die pauze uitkom, en ek lei af, jy is Engels sprekend, en dis ook om ek jou naam in Engels uitspreek, maar vergewe my asseblief as ek verkeerd is, Maria Anna Chigana, daar van Naboom Spruit. Hier is die heel laaste deel, getiteld Worthy is the Lamb, uit Georg Friedrich Händel's oratorium Die Messias.

Der Hellerach, die koningin van die nagse aria, uit die toverfluit, een opera deur Mozart en hier gesing deur Mimi Kurze. Van die een grote na ander een, Ludwig van Beethoven. En hierdie is een spanpoging met André Stein en Woester so aan die voorpunt, en die ander wat hierna wil luister is Heila de Beer in Pretoria, so ook Eben Prinsloo van Port Elizabeth. Die bagatelle in A mineur, dalk so bietjie beter bekend as Fur Elise, die pianist is lang.

Lang, lang met Beethoven se Für Elise. Kwotie de Tooi, goeiemiddag aan jou. Jy deel hierin met jou vriendin, Johanna Viljoen in Somerset Wes. Is Jan Pierce en hy sing Bluebird of Happiness.